onderuit helmje en zo tot af wilde strengen. Hij liet gewoon een vilke vrouw, vrienden kwijt, prachtig ging. Hij liet gewoon een vilke vrouw, vrienden kwijt, prachtig ging. Zowel pracht, niet zord, niet zilke, zowel raak, wie veel u strinken. Ik heb zacht, en ik niet filke, als kunnen gwaar aan kinken. Ik heb zacht, en ik niet filke, als kunnen gwaar aan kinken.